En wij verplaatsen ons naar 30 september 1978. De Miami Goto 50 met 6 nieuwe binnenkomers en 7 stipnoteringen. 50 platen op een rij. De ene keer red ik het wel in die 3 uur en de andere keer niet. En als ik het zo bekijk, dan gaan we dus alle 50 draaien. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat bepaalde platen niet aan boord zijn gekomen. Of niet in Playa de Aro. En dit is nummer 50. De Michael Zeker Band en Let's All Chant. In de 12e week van 42 afkomstig.

Dizzymans Band Red zonder Jacques Loes toen in de tijd. Die stapte eruit en de Dizzymans Band die wilde wel op de betonmanier verder gaan. Dus eigenlijk in dat bewezen met dit nummer Red. In de vierde week van 38 naar 49. Candy Staten Victim. Een oude lieveling. Van 27 naar 48 wel aan boord gekomen, maar zijn we dan kwijtgeraakt. En dan komen we nu aan nummer 47 in de tweede week van 50 afkomstig. Shirley, The Light I Wanna Be.

0: Grace Jones, Do or Die. In de vijfde week van 28 naar 46. En een voormalig Miami Go's lieveling. En die werd toen nog eens een keer een hele goed hit. En dat kon je niet altijd van de lievelingen zeggen, hoor.
1: Nieuw.
0: Op nummer 45. 10cc. En de Dreadlock Holiday.

0: en zoon de Westerklok.
1: De firma Vermeer, Thijs en Zonen draait de klok 5 jaar terug. De firma Vermeer, Thijs en Zonen verkoopt trouwens alles met 30% korting. En daarop nog een korting van 20%. Dus vanaf nu alles aan de prijs van 5 jaar terug.
0: De firma Vermeer, Thijs en Zonen te Westerlo
1: is gevestigd aan de Boerenkrijglaan 164.
2: Nieuw.

Regulars, nieuw binnengekomen op 44. En on the strip had nog een nummer uitgebracht, dat heette Hap aan de Bas. Dat kwam eigenlijk door het verhaal dat hij in Nederland was en dat hij zo geïnspireerd was door de busverbindingen in Nederland. In Europa is dat nu ook wel wat breder allemaal aanwezig, dus goede verbindingen, laten we het daar even op houden. Dat is voor de duidelijkheid even voor. Hè? Ja. Vandaag 30 september 1978. En dan hoor ik u denken, nee, 30 september 1978, de Miami Go Top 50. En die behandelen we op 43, vanaf komstig van 26. In de vierde week, Herman Brood and His Wild Romance. En Saturday Night.

in die lijst is er eentje tussendoor geslipt. Ik had het over 6 nieuwe binnenkomers en 7 stipnoteringen. 7 nieuwe, want ik zie er nog eentje staan. Ja, die komen we zo meteen tegen. FM is dit trouwens, in de tweede week. Van 45 naar nummer 42. In de Valley Back Home. En bij deze opname kun je rustig stellen dat hij op een of andere manier erin is gekomen. En niet naar aanleiding van de verkoopcijfers. Maar de hitparade is altijd een verhaal van speculaties geweest. Van is het nou ingekocht? Is het verkocht? U volgt het nog? Niet zo interessant, hè? Manfred Mann's Earth Band. Dave is on the road again op nummer 41 in de 6e week van... gaan we gelijk zingen? Oh, dat hadden we niet afgesproken. Blijf even hangen, dan ga ik het even anders zeggen. In de 6e week van 18 naar 41, de Manfred Mann's Earth Band en Davies on the road again. Zo lossen we het dus dan eens op, hè? Voor je beurt zingen.

Deze Spaanse dame zingt in het Engels en woonde in Duitsland. Althans, dat is het verhaal hoor. Luisa Fernandez en Lay Love on You. En we gaan toen naar een overzicht vanaf 50. Op nummer 50 de Michael Zeker Band, Lethal Champs. En op nummer 49 de Dizzy Man's Band, alweer Band en Red. Candy Staten, Victim op 48. 47 Shirley, The Light I Wanna Be. Op 46 in de vijfde week Grace Jones, Do or Die, een voormalig lieveling. Nieuw op 45, 10cc en de Dreadlock Holiday. 44 ook nieuw, Paul Nicholas, On the Strip. Herman Brood en his Wild Romans. Wild Romans, ik weet niet wat ik vandaag heb. Knip, knip, Herman Brood en his Wild Romans en Saturday Night op 43. 42 FM in the Valley Back Home. 41 Manfred Mann's Earth Band, Davies on the Road Again. In de zesde week van 18 afkomstig en Gene Letter en de Shakespeare's. En Rock Your Boat, nieuw op 40 en helaas niet gehoord. 39 hoorden we net voorbij komen, Luisa Fernandez, Lay Low on You. Van 18 naar van 35 afkomstig. En dit is een nieuwe. En wat voor nieuwe? Boston en Don't Look Back. Don't look back.

de negende week Goldie, Making Up Again, van 21 naar nummer 37. Nieuw. Op 36, de heren Darts. Met dame niet tevreden uiteraard, want die hoor je ook. It's raining.

0: kan uw huis volledig inrichten met luxe meubelen voor minder dan 25.000 frank.
1: Wie biedt u een meubelshow op meer dan 12.000 vierkante meter verkoopsoppervlakte?
2: Waar ziet u meer dan 1000 modellen salons?
1: In welke dancing kan je iedere zaterdagavond 25.000 frank in de wacht slepen?
0: Alles en echt nog veel meer kan alleen de firma Vermeer Thijs en Zonen aan de Boerenkrijglaan 164 te Westerlo. Nieuw.